0: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché
1: I want a
0: quando penso
1: future
0: al futuro
1: where the
0: penso
1: mind is
0: anche
1: without fear and the head
0: ai
1: is held high.
0: cambiamenti
1: I think that the
0: climatici,
1: future
0: anche
1: doesn't just
0: così.
1: happen without a
2: Where the
1: vision
2: world
1: and
2: has
1: demands
2: not been
1: towards
2: broken up
1: elsewhere into
2: behind
1: factors.
2: me.
3: We are
1: understand the future as
3: Far from
1: something else
3: politics,
1: that is contingent on the very
3: strive
1: I go for a future of
3: strive
1: the if it's
0: e quindi anche ai diritti che si La quotidianità sarebbe la norma, sentire, vedere. Sì, persone con una storia diversa, sì.
4: Der Österreicher ist ein Mensch, der voller Zuversicht in die Vergangenheit blickt. Alfred Polgar.
5: I don't know what I expect anymore. I just hope it doesn't get any worse.
4: I hope that imperialism will finally end when Putin loses the war and the Ukraine is free forever.
6: I'm a bit scared of losing the people, some people who I love.
7: この世界から戦争がなくなりますように。なぜならこの世は諸行無常だからです。
5: I hope that I can find answers to at least some of the many questions I have.
8: Don't look at me that I'm the future. Don't look at me that I'm the future. Don't look at me that I'm the future.
9: Ich wünsche mir, dass es in Zukunft keine Auto-Umweltverschmutzung mehr gibt.
10: When Einstein dreams of time, there's no difference between future, present, and past.
11: Die Zukunft hat keine Grenzen.
12: 私の未来はあなたの過去のであれば、私たちの現在はどこにありますか？サビラ、イノコ、アウェア、ネコツナチャダ。
5: So we need to know that it was it. How we need to get scared when we're there.
9: Vi gaje muslim šoflem, oto ene aktsnu husni zena imešnuvi.
13: De toekomst. Ik zie de toekomst.
14: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
13: Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
2: Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación.